0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Avro Tros presenteert de nummer 1.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee. Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Check. Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het Correspondents' Dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

Johannes, nog niet zo lang geleden, een paar dagen geleden op de Zwarte Cross. En hij was helemaal emotioneel, dat snap ik ook wel. 40.000 man voor je neus. Helemaal uit zijn dak bij Jannes. Dit was Zwevend naar het geluk. En Gene Vroger hoorde je. Met alles kan een mens gelukkig maken. Goedemorgen, Corné Klein hier met straks Frans Duits.

0: Veld Versteeg en Lassa met Kroegentocht. Ik had het bij het draaien van Janne zojuist over de Zwarte Cross. En deze plaat, ja, als ik deze plaat hoor, als ik hem al zie staan in het computerscherm, dan denk ik gelijk aan de Zwarte Cross. Dit is Normaal met Oerend Hart.
1: Ik zeg oeh!

Benjamin. Is Tindo

bij Jan Paparazzi in de Jan Paparazzi Show op woensdag. En hoorde daar dat hij de paradeplaat gescoord heeft. Je hoort hem de hele week door bij Sterren NL. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Plus Normaal en Oerend Hart. Straks de favoriete top 3. Ik heb nog een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000. En nu Henk Dissel met Stap voor Stap.

Geweldige plaat uit de 60s van Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000. En die hoor je in oktober weer op deze zender. Jouw favoriete zender, Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Met de beste en in het bijzonder de gezelligste luisteraars. Tino Martin.

Johnsons, een soort van akoestische versie die online helemaal viral ging. Toch nog een klein hitje voor Kimberly Fransens. Ze heeft hem laatst gedaan bij de opnames van het muziekfeest op het plein in Zwolle. Hartstikke mooi. Mijn liefste. En dan al die lampjes van die telefoons in de lucht. Helemaal goed. Justin de Wild was daar ook met Cheerio.

0: dacht veel van weg zo.
1: Het heeft er veel van weg. Het lijkt hier wel Ibiza van Jamam en Lange Frans bij de nummer 1. Met zo af en toe een uitstapje. In dit geval Maywood en Rio.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

uit Maastricht. Marco Schuitmaker met Zomernacht in Griekenland. Nick en Simon met Rosanne. En Rowan Heijzen met Bestel maar. Ook jouw top 3'tje is van harte welkom via NPO Luister. Laat hem achter, je top 3'tje. En misschien hoor je hem morgen wel tussen 9 en 12 in de Gouden Uren. Ondertussen ook Limburg, Pussycat.

van de week veel contact gehad met mensen die de vierdaagse hebben gelopen. Gefeliciteerd allemaal. Gisteren was de laatste dag. En dit werd elke meter van die vierdaagse gedraaid. Rutger van Barneveld en Spoelen Zomernachten. Nummer 1 in de Sterren NL Top 25. Morgenmiddag vanaf 3 uur hoor je de herhaling met Jan Paparazzi. Nu de

altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n front.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam, is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Gerard Joling en Maak Me Gek.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Kroms.
0: En ook nog Robert van Hemert gedraaid en Zandloopster. Nou, wat een begin, hè. Als dit alleen al het begin is van de komende 3 uur... Nou, dan kan het alleen maar mooier en beter worden. Het is in ieder geval feest tot 3 uur vanmiddag. Tot aan een extra ingelaste Jan Paparazzi-show. Want Jan Smit, hij is op vakantie. Hij geniet van welverdiende rust. En zijn grote vriend Jan Paparazzi, die heeft zichzelf maar eventjes beschikbaar gesteld om die 2 uur eventjes over te nemen. Goed, 3 uur lang gezelligheid met zometeen nog even wat incheckberichten. Laat me weten dat je meeluistert. Doe dat via de NPO Luister-app. Gewoon even wat een berichtje sturen. Dan hoor je dat zometeen op de radio. Ga ik zorgen voor lekkere muziek. Corrie Konings komt eraan, jongens. Ja, dat wordt even lekker genieten met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Jawel, op 180 graden wel te verstaan.

echt heerlijk, hè? Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ik had altijd een vrolijk gevoel als ik de liedjes hoor van Corrie van Welleer. Adio, adio, adio is bijvoorbeeld ook zo'n topplaat. Maar deze dat blijft toch de all-time favorite. En Danny de Munk met zijn zomerplaat. Heerlijk, hoor je ook nog hier bij NPO Sterren NL. Ben jij op deze zaterdag erbij? Ben jij in Nederland? Of luister je misschien ergens vanaf een mooi vakantieoord? Of ben jij gewoon lekker op de camping? Dat is natuurlijk ook dikke prima. Nou, laat het even weten via de NPO Luister-app.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Nou, een kopje thee. Zo op de zaterdagmiddag, iets na 12. Nee, doe mij maar een frisje. Ja, daar ben ik meer voor in op dit moment, hoor. Tony en René Vroger. En Bon gebakt, die hoort ook nog Gerrit Snijder. En een Cubaans café. Over Bon gebakt, ja. Dat is niet leuk ook je vertellen tegenwoordig. Die boetes in Nederland.

0: Moer Gerstel, dat hij met een ontzettend dikke plaat zou komen. Nou, hij heeft geen woord gelogen. Wat een leuk liedje zeg, van Amar. Je hoorde De Stem in je hart op Sterren NL. Daarvoor Wolter Kroes en Shalalalala. Geniet van elke dag. Moet je zeker doen, hè. Zeker nu, het is zomerperiode. Geniet een beetje van zon, zee, strand, elkaar. En sowieso een beetje de vrije tijd. Nou, pak eens eventjes de app erbij. De NPO Luister. Want als je meeluistert, kun je daar eventjes een appje achterlaten. Nou, Flynn die stuurt een appje. Joh, ik ben lekker op vakantie met mijn ouders. Ik zit aan de Spaanse kust. En ik heb de gewonnen Sterren NL Bluetooth speaker bij me. Daarover luister ik naar Sterren NL Radio. Kijk, dat doe je goed, Flynn. Luc, die zit ook lekker op vakantie. Die zit in Mallorca of op Mallorca. Oh, Luc, lekker zeg. Stuur even een foto van de plek waar je zit. Maak ons gek. Vind ik leuk, hè? In de NPO Luisterapp kan dat. Als je je appje wat meer kracht wil bijzetten door even een foto erin te sturen. Dat kan ik dan alleen zien. Kan ik niet op de radio laten zien, uiteraard. Maar ik vind het wel altijd heel erg leuk. Dan zal ik hem opschrijven. Joep, die zegt, nou, voor mij nog even geen vakantie. Ik moet nog 4 weken doorbeuken voordat ik met mijn meisje afreis naar Zuid-Duitsland. Wij gaan erheen, dan gaan we naar dat grote pretpark. Ja, ik zie de naam staan, maar ja, het is natuurlijk radioregels, hè. Dan maak je weer sluikreclame en zo. Maar goed, misschien weet het wel. Zuid-Duitsland is een heel mooi pretpark. Heel groot pretpark ook, zeg. Ja, ik ken hem. Niels, die zegt, hey, die Perry, zou jij misschien eens eventjes Bon gepakt willen draaien? Die heb ik net gedraaid, jongen Niels. Dus misschien dat het mooi tegelijkertijd kwam zo. Bon gepakt van Donnie en René Vroger. Raymond, die is bezig met de caravan aan het inpakken. En hij stuurt er ook een foto bij. Man, man, man. Wat gaat er allemaal in dat ding, Raymond? Ik zie echt, nou, die caravan, ik zie voorop fietsen liggen. Achterop allemaal dozen met etenswaar. Ik zie, dat zie ik allemaal niet. Oh, een grote voortent natuurlijk. Die moet je altijd meenemen als je op vakantie gaat met de caravan. Nou, het ziet er voluit in ieder geval ding. Heel veel sterkte met het inpakken. Zal ik zorgen voor lekkere muziek van Nico Haak? Ik heb zo meteen even zin in een plaat uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Niet geschoten is altijd mis. Komt er zo aan naar Wesley Bronkhorst. Dit is Ik Drink Rosé op Sterren.
1: Nog last van gisteren,

zit. En ik bedoel, over de tekst kunnen we natuurlijk discussiëren of dat goed is voor een meisje van 2. Maar ze vindt hem wel heel erg leuk, deze. Ze zingt hem met volle borst mee. Maar gelukkig is ze 2 en heeft ze nog geen flauw benul waar ze precies over zingt. Grappie Sappie hoorde je van Mart Hoogkamer en Billy Dans. En ervoor een heerlijke plaat uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Nico Haak en Niet Geschoten is altijd mis. Het is PS Weekend Party met Ray Benjamin nu. Dit is Hypnose op Sterren NL.

Stroom, hoewel ik vind dat deze in de winter ook gewoon gedraaid kan worden. Ik vind het een topplaat. Pure verleiding. En daarvoor nieuwe muziek van Ray Benjamin. Je hoorde Hypnose. We gaan zo meteen nog even één rondje doen langs de velden. Luister je mee naar deze gezellige radiozender op deze zaterdag 25 juli? Dan mag je dat even laten weten. Dat doe jij door middel van een gratis appje in die app NPO Luister. Daar waar je terecht kan voor, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. En je hebt er geen DAB Plus van sterren, maar wel de stream. Kun je via die NPO Luister app ook altijd naar ons luisteren. Waar je ook bent. Dus

Van de Kreuners, Ik wil je. En daarvoor nog even Raymond Hermans en Mij niet bellen. Nou, dat zou je nu wel denken als je op vakantie bent. Hè, en je ziet dat de zaak bijvoorbeeld belt. Gebeurt dat nog veel eigenlijk? Dat als je gewoon werknemer bent. Ik bedoel, als je ZZP'er bent, dan snap ik dat het anders werkt. Maar dat je als je op vakantie bent, dan toch een collega of de baas belt om toch even dingen te bespreken over werk. Of dat jij precies diegene bent die exact van dat en dat afweten. Dat ze je dan toch storen. Hè? Dat ze dan bellen. Ja, sorry, ik weet dat je vakantie hebt. Maar mag ik je toch even wat vragen? Och, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, als mijn ZZP-klussen dat doen, dat vind ik het minder erg. Maar als dan gewoon je een collega belt van je gewone, je werk. Ja, goed, hoe denk jij daar? Hoe sta jij erin? Laat me weten via de app. Misschien stel ik me ongelooflijk aan. Goed, nog even een paar inzichtberichten, jongens. Want we zitten bijna tegen 1 uur voor het nieuws. Angela, die luistert mee. Die zegt, hey, die Perry, gezellig. Wij zijn erbij met de hele familie. Casper, die luistert mee vanuit de Albufeira. Hey, lekker man. Wel een beetje oppassen, hè? Niet te veel, snap wat ik bedoel. Tigo, die luistert mee. Yvonne, die is, wat is zij aan het doen? De koffer aan het inpakken. Ze stuurt namelijk een foto met, hier, kijk Perry, ik ben dit aan het doen. Ik zie een foto van een opengeslagen koffer. En nou, dat is netjes ingepakt, Yvonne. Dat wil ik wel even zeggen. Thijs, die luistert mee met zijn maten. Die wil graag iets van helemaal Hollands horen. Nou, dat kunnen we wel even regelen straks, hoor. Zeker na 2 uur in het uur van alleen maar verzoekjes. Koen, die luistert mee. En ook Ina, die zegt, Perry, leuk weer op de zaterdag, maar ik hoor dat je vakantie hebt. Moet je dan niet ook gewoon vakantie nemen? Nou ja, goed. Dit is even 3 uurtjes. Op zaterdag, hè. Vrijdag 3 uurtjes, zaterdag 3 uurtjes, zondag 3 uurtjes. Alles daaromheen. Geloof me, doe ik weinig, hoor. Heel weinig. Ja, ben ik gewoon lekker met mijn dochter deze dag. Het is heerlijk. Het is echt fantastisch om met haar samen te zijn. Goed, zijn we er? Nee, ik zie nog even eentje binnenkomen van Toon. Die zegt, Perry, kan ik nu al een verzoekje doen? Of doe ik dat in het laatste uur? Ja, dat mag je ook nu al doen, hoor. Toon, als je iets weet wat je wil horen, dan ben je ook nu van harte welkom. Kunnen we dat gewoon voor je regelen. Nou, 2e uur komt eraan met zometeen jouw kans op...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams. Nou, zijn jouw oren al.

Bailando, over zomerse muziek gesproken. Het tweede gedeelte van de zaterdag. En daarin ga ik zo meteen misschien wel met prijzen strooien. Prijzen voor jou, want ik kan maar één iemand blij maken. Als jij degene bent die zo meteen de code weet te kraken. De code van de muzikale code. 3 liedjes achter elkaar. En die 3 liedjes die mag jij dan zo meteen gaan raden. Het is heel simpel, hè? Je hoort ze 3 liedjes kort naar elkaar horen. Moet je goed luisteren. Misschien even een klantlokje erbij op je telefoon. En dan hoor je ze kort en dan schrijf je heel gauw op. Oh ja, die eerste was die, tweede was die, derde was die. En dan heb je ze opgeschreven, dan onthoud je ze en dan stuur jij het woordje code, wou ik zeggen. Nee, je mag gelijk de antwoorden sturen in de NPO Luister-app. Dat is vandaag meteen de antwoord. Ik heb zo meteen Django Wagner voor je met Omi Lena. Eerst zo even die lekkere van Thomas Berger, die nieuwe plaat.

0: dat ik dat misschien wel even ga doen als de show zo meteen voorbij is om 3 uur. Even lekker waterpas.
1: De muzikale code.
0: Lekker hoor, daar heb je toch vakantie voor. En ik hoop dat jij dat ook kan. Even wat puitjes waterpas een beetje bijtanken van het afgelopen jaar. Het afgelopen seizoen. Pol. Soms is dat heel erg hard nodig. Het is tijd voor de muzikale code. 3 liedjes die je zo meteen heel kort na elkaar voorbij hoort komen. En ik wil van jou weten welke 3 zijn dat. Jouw antwoorden zijn van harte welkom in de app. Je mag dus direct laten weten welke liedjes jij denkt dat het zijn. Dus 1 dubbele punt deze, 2 dubbele punt die en 3 dubbele punt die. En dan, misschien bel ik jou zo meteen of ga ik jouw appje eens eventjes voorlezen op de radio. En mag jij dus je adresgegevens gaan sturen via de NPO luisteren. Ik denk dat dat het wordt. Dat ik gewoon een appje erbij pak. Gooi ik ze gewoon allemaal in een grote trommel. Eentje die vis ik eruit. En dan win jij misschien wel vandaag het Sterrenel prijspakket. Moet je wel het juiste antwoord hebben. Welke liedjes zijn deze?
1: De

echt ontzettend vaak draaien. Ik denk zelfs wel dagelijks en misschien ook wel meerdere keren op een dag. Hoewel, in ieder geval de artiesten. Het zijn zeer veel gedraaide artiesten op Sterren.nl. Ja, dit is te doen, denk ik. Welke drie liedjes heb jij net gehoord? Het kan jou zomaar het Sterren.nl prijzenpakket opleveren als jij het juiste antwoord...

willen komen installeren, hoor. Een badkamerkraan die bier geeft. Ja, ik bedoel, niets is onmogelijk. Ik bedoel, de techniek is er. Je hebt tapkranen, je hebt fusten, je hebt leidingen die zorgen dat dat bier ergens naartoe wordt getransporteerd. Ja, het kan gewoon. Dus in dit liedje wat wordt bezongen is gewoon mogelijk. Je moet het gewoon doen. Waarom willen ze weg? Dus ga gewoon lekker naar je badkamer als man zijn en zeg tegen je vrouw, hier komt een bierkraan in. Badkamerkraan van Pascal Redeker op Sterren NL. Daarvoor Paul Eduard en ik viel jou. We zitten midden in de muzikale code. Je mag laten weten welke drie liedjes jij denkt dat het zijn. En heb je de opgave niet goed gehoord? Nou, wees niet getreurd. Ik ga hem zo meteen nog één keer aan je laten horen. Naar Samantha Steenwijk. Het leven is zo mooi. Is Turfy Gang en Russo. Dit is Ushuaia.

in te laten horen. Drie liedjes die snel aan elkaar voorbij komen. Dus als je er net bij bent, dat is de korte uitleg. Je hoort zometeen een hoop de muzikale code, nummer 1. En dan komen daar dus drie liedjes kort naar elkaar voorbij. Jij moet luisteren laten weten. Even laten weten in NPO Luisterapp. Ja, ik zeg wel moet. Mag als je wil meespelen. Het kan jou in ieder geval iets leuks opleveren. Het Sterren NL prijzenpakket. Wat is plaat nummer 1, wat is plaat nummer 2 en wat is plaat nummer 3? Dat zijn alleen maar de regeltjes van dit spel. En laten weten wie de NPO Luisterapp. Goed, dit is hem de opgave. Heel veel succes!

0: Tony.
1: Ja, als ik hem zo hoor, ik zie niet letterlijk welke liedjes het zijn, maar en ik draai ook best wel lang mee hier bij Sterren en Helden, dus ik weet wel welke drie liedjes het zijn, maar iets in mij zegt dat het goed te doen is. Welke drie liedjes zijn dit? Jouw antwoorden nu. Van harte welkom in de NPO Luisterapp. Zometeen een knipperlicht van Danny Vroger en Mickey van Wijk. En deze draai ik even op verzoek voor Joey. Hij wil Jan Biggel horen. Ik woon nou in een caravan, want hij is namelijk op vakantie in een caravan.
0: Beste vrienden.

0: en Mickey van Wijk hebben handen ineengeslagen voor dit leuke liedje. Knipperlicht hoor je op Sterren NL. Zometeen de finale van de muzikale code. Welke drie liedjes zijn het? Je hebt nog een minuut of vijf de tijd om jouw antwoord te sturen. Dat doe jij via de NPO Luister-app.
1: Hey, kappen nou hoor. Hou me nou niet gek. Oh, moet je mee hebben.

0: sommige mensen die zeggen, ik heb liever de oudere versie. Nou, ik dacht, ik doe een keer deze nieuwe. De nieuwe, het is alweer bijna oud. Zomer 2009 remix van Als de Zon Schijnt. André van Duin.
1: De Muzikale Code.
0: Is het tijd voor de finale van De Muzikale Code. Daarvoor pak ik het appje erbij van Mariska. Mariska, dankjewel voor jouw antwoord. Jij stuurt Perry een goedemiddag. Voor mij is dit helemaal duidelijk. Gesneden koek. Ik ben groot fan van Nederlandstalige muziek, dus dit is voor mij goed te doen. En ook nog eens drie artiesten waar ik ontzettend fan van ben, waarvan er eentje ook niet meer is, helaas. Nou, dat klopt inderdaad, Mariska. Haar antwoorden luiden als volgt. Nummer 1, Vincent en Dromedans. Die zet ik erbij. Nummer 2, Koos Alberts en Zijn het je ogen. Ook die zet ik erbij. En als derde, zeg Mariska, dat moet Jan Smit zijn. En tranquilo, want anders eet ik mijn schoenen op. Nou, eet smakelijk. Goed, dat zijn ze. De drie liedjes die doorgegeven zijn door Mariska in de NPO Luisterapp. En als het goed is, Mariska, mag jij je adresgegevens gaan sturen in de NPO Luisterapp. Luister goed, is die gekraakt of niet?

0: Leuk hè, hij is weer met nieuwe muziek. Wesley Klein, niet zo bij mij.
1: Perry's Weekend Party.
0: Bijna tijd voor het laatste uur van deze zaterdag. Daarin draai ik alleen maar verzoekjes. Dus kom maar op via die NPO Luister app. We gebruiken er veel tijdens dit programma. Het is niet voor niets het meest, bijna het meest interactieve radioprogramma van SterrenL. Je mag dus laten weten wat je wil horen. Doe dat in de NPO Luister app. Draai ik zometeen tussen 2 en 3 uur. Louter en alleen maar de liedjes die ik ingestuurd krijg via die NPO Luister app. En tot het nieuws, Hans en Thomas. Ook zo'n leuk liedje dit. Alles staat je op Sterren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams.
3: En daar komen ze aan, de liedjes die aangevraagd worden via de NPO Luister-app.

tijdje geleden dat ik deze heb gedraaid. Marianne Weber en de Italiaan kwam weer eens voorbij op verzoek dankzij Steffi. En voor Frans Bauer en naar de Playa Bas voegt hij aan via de NPO Luister-app even voor alle vakantiegangers. Die op dit moment dus genieten van een welverdiende vakantie in Nederland of bijvoorbeeld in het buitenland. Nou, zeker Bas, daar ben ik helemaal met je eens. Speciaal voor die zonzoekers. Nou, doe me gelijk denken, als ik zon zeg, hè, ik weet niet wat dat is, maar ik denk meteen, ik wil de zon zien zakken in de zee. Nou, misschien wordt die ook nog wel aangevraagd zo meteen in de NPO Luister, hè. Ik, als ik er zo eventjes doorheen ga scrollen, dat ik hem vast een keer voorbij kom. Nou, eens even zien, want die app die stroomt lekker vol. Bertus die zegt, hey Perry, zou je even Ancora, Jan Smit en Jan Keijzer willen draaien? Met Kameraden. Nou, ga ik zo meteen even doen, geen probleem. Eerst even het verzoekje voor Alfred. Ja, en...

er worden best wel veel duetten uitgebracht. Nou is dit een liedje bestaande uit 3 artiesten. Nou, meerdere artiesten, want de Cora bestaat al uit 3. Dus Jan Smit is 4, Jan Keizer is 5. 5 artiesten die bezingen het kameraadschap. En als je zegt van nou, Jan Smit en Jan Keizer gaan een plaat opnemen met een Cora. Had ik een paar jaar geleden gezegd, nou, ik weet het niet, maar hey, niks is onmogelijk. Dat zingt Thomas Berger dan weer trouwens. En het is gebeurd, het is een onwijs leuk liedje geworden. En ik moest hem draaien voor Marcel de Jong. Die kwam binnen in onze NPO Luisterapp. Als je erbij bent, van harte welkom. Dit is het leukste radiostation van Nederland. NPO Stereo Radio. En heel veel het meest gezellige. Jij bent erbij en je kan je verzoek achterlaten via de NPO Luisterapp. En dat doet Dylan ook. Dylan zegt, Perry, is er niet even tijd voor Marco Borsato? En dromen zijn bedrog. Dylan, dit is...

zeggen tijdens de Ster NL Top 25 dat dit echt een joekel van een plaat is. En ik vind dit ook echt een heel goed liedje. Het is goede muziek. Het is een pakkende melodie. Het is een hele goede tekst. En een gewone fantastische zanger. Yves Berendsen's nieuwe single Misschien is het tijd. Aangevraagd door Jordi. En de volgende keer Marco Borsato op verzoek gedraaid voor Dylan. Hij vond dat het wel weer eens tijd was voor... Nou inderdaad, misschien is het tijd. Voor Dromen zijn bedrog. We hebben een app bij de NPO. Dat is de NPO Luisterapp, vaker al benoemd in dit radioprogramma. Daarin kun je een berichtje achterlaten. En als je laat weten wat je wil horen, dan doe ik dat voor jou. Brian, die vraagt om Jannes en een beetje meer. Nou, gaan we zo naar even. Eerst deze voor Sam. Dit is Frank van Etten.

door Vincent. Er komt nou een verzoekje binnen, daarvoor heb ik even jouw hulp nodig. Dat doe ik trouwens wel eens vaker met deze groep. Want ja, ik heb er gewoon een ongelofelijke voorliefde voor. Ik ga het wel zeggen, voor de Banger Boys. Ik vind het echt heerlijke muziek. En er wordt nu een plaat aangevraagd door Remco voor de Banger Boys. En hij zegt, ja Perry, kies jij maar eentje, want ik weet dat je fan van ze bent. Maar welke, dat mag je zelf weten. Nou, ik laat het aan jou over. De luisteraar van Sterren.nl en de meeste stemmen die gelden. Ik heb hier bijvoorbeeld We're Going to Ibiza, Parada de Tetas, To Brazil, We Like to Party, Boom Boom Boom, Parada de Tetas, die zei ik al, Up and Down heb ik nog. Eens even kijken, en nou ja, nogal veel meer, maar eigenlijk moet ik het een beetje bij die laten, anders wordt het echt zo'n gigantische lijst. Ik zat zelf een beetje te dubben tussen To Brazil of We Like to Party. Dat is ook een hele lekkere. Nou, laat het even weten, via de NPO Luisterapp, gaan we To Brazil draaien of We Like to Party. Dat hoor je dan binnen nu en een minuut of 5 à 6 hier op de zender. Voor Remco, dankjewel voor je verzoekje. Eerst ga ik Dave even blij maken. Want Dave, jouw radio mag even harden hoor. Dit is jouw verzoekje. Dit is Marco Schuitmaker.

0: Dit is NPO Sterren NL.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

Even de deur open. Ja. Hoppakee. Dan kan het orkest naar buiten lopen. Joost Nuissel en ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daarvoor een Marco Schuimmaker en Engelbewaarder. Ik moet trouwens niet vergeten om te vertellen wie Joost Nuissel weer hoorde. Want dat was Agnes die erom vroeg in de NPO Luisterapp. En Dylan op zijn beurt die vroeg iets van de Banger Boys. En dat gaan we nu doen. Op deze plaat is by far het meest gestemd. Dat ging tussen To Brazil of We Like To Party. Nou, Steffi zegt We Like To Party. Chris gaat ervoor, André gaat ervoor, Casper, Henk gaat ervoor, Alfred gaat ervoor, Carla gaat ervoor.

Speciaal voor Rick. Kijk, daar ging het vogeltje, anders was hij nog niet gevlogen. Onze Justin de Wild. Cheerio. Natuurlijk werd deze weer eens aangevraagd op deze zaterdagmiddag.

Lange Frans en de voorhoede. Tijmen, jij vroeg erom. Tour de France. Hey, Frans in de voorrutge van Barneveld. Malle Pietje een keer niet de zon zien zakken in de zee, zei Luc. Maar ik wil graag even die plaat horen. Het is bijna 3 uur. De man met het meest dikke papierwerk in zijn handen en de meest brede glimlach van Nederland presenteert zometeen 2 uur lang de Jan Paparazzi Show. Ik wens je er veel plezier bij. En vanaf 5 uur natuurlijk weer het Piratenuur met Marcel de Vries. Ook dat beloof weer. 1 gekke dolle boel te worden daar vanuit de piratenschuur in Dokkum. Hou hem hier, hou hem bij de nummer 1 NPO Ster NL Radio. En mis geen seconde van de gezelligheid die we uitstralen. Weer de straalpaal van de NPO. Joël, laatste zoekjes voor jou. De George Baker Selection. Dit is Little Greenback. Graag tot morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Jan Paparazzi.
4: Haha, zaterdagmiddag even naar 3.

hutje mutje. Wat één gaat, gaat ander. Want ik heb een aantal keren met Robert mogen optreden in het land. En dan is zij er altijd bij. Met de kinderen ook nog wel eens hoor. Ja, zeker wel. Dus hij is niet alleen vannacht. Foei, foei. Zaterdagmiddag even naar drieën. Goedemiddag allemaal. De leukste en de gezelligste zaterdagmiddag van de hele week op Sterren NL Radio. Met eerst om te beginnen en vooral uiteraard een woord van dank aan de legendary Perry, onze non-sailing captain hier bij Sterren NL. Voor Perry's Weekend Party tussen 12 en 3. En Perry is er morgenmiddag weer. En dan is het zaterdagmiddag, hebben we normaal gesproken altijd het programma van Jan Smit. Het muziekfeest op de radio. Bellen we met Jan Keizer. Jan is op vakantie. Volgens mij zit hij in Italië. En ik ga het straks even aan hem vragen. Want zo rond 16:30, over een anderhalf uur zeg maar, gaan we even contact met hem leggen. Dan gaan we even bellen met hem. Even vragen hoe het is in de camper, waar hij zit en hoe hij de hele week heeft doorgebracht. Jan Smit, toch op de radio op zaterdagmiddag. In de show van Jelleman. Ja, en jullie weten het wel, luisteraars van Sterren NL Radio. Ik zit hier heel vaak op Sterren NL Radio. Ik zit hier 7 dagen in de week. Met alle mogelijke soorten van genoegen natuurlijk. Maar de zaterdagmiddag heeft toch een bepaalde sfeer, vind ik altijd. Een gezellige sfeer, ook al is het weer niet helemaal om over naar huis te schrijven. Nee, het is een beetje bewolkt en 21 graden in Hilversum. Maar toch ga ik het gezellig maken tussen nu en 5 uur vanmiddag. De show van Janneman op de gezellige zaterdag. Hoppa! Inderdaad, we draaien ook nog Stef Ekkel. Ik schrijf je naam. Ik schrijf even de naam op van iemand aan wie ik nu denk. Prachtige naam.

0: gek.
1: Hey, dit is Jeroen van de Boom en dit is de Jan Paparazzi Show op Sterren NL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait de plaat van Jeroen van de Boom.
2: Nou, of je draait van René Vroger.
1: Of van Frans Bauer. Of van Gerrit Joling, dat zou ook leuk zijn. Of je draait de plaat van Gordon. Nou, je mag zelf kiezen. Joe!

Moor. En hier zong Vincent Moor Amor, por favor. Hadden ze zo kunnen gebruiken, een jingeltje. Ja, een jaar of 40 geleden ondertussen al, hè. En Vincent was jarig afgelopen, wanneer was het? Dinsdag 55 geworden. Hij is van 1971, even uitrekenen. Ja, 55 alweer, Vincent. Zou die zeggen, hè? Ik denk dat hij zijn haar verft, eerlijk gezegd.

Dat was Django. En ik hou alleen van jou. Kali. Deborah in Bergen op Zoom zegt: Janneman, draai even iets als je wil van Jantje Koopmans vanmiddag. Zou ik leuk vinden in de show van Janneman.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: met die zomerse sproetjes. Gezellig hoor, heerlijk. Zaterdagmiddag, ai, ai, ai. Waar is Maria?
1: Maria.
0: Ah, daar is Maria. Ze wordt aangekondigd door een man met een hele donkere stem. En dan is het...

Je kan... Ja, dat was vroeger een liedje toch, een kinderliedje. Op het schoolplein. Pak me dan als je kan. Dat doen we niet hoor, bij Sterrenel Radio. Je mag luisteren als je wilt. We doen het allemaal gratis en voor niks eigenlijk. En met alle soorten van genoegen, werkelijk waar. Nederlands

Hier is op vakantie. Die is er volgende week ook nog een weekje niet. En dan zijn we een week in een weekend eigenlijk in Volendam voor de jubileumconcerten van Jan Smit. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen. Het weekend van 7, 8 en 9 augustus dan. Dan hebben we alweer augustus op de kalender. Moet je nagaan. De achtste maand. Is dat niet de oogstmaand? Ik dacht het wel. Esther Krol, een hele goede middag. Jij zegt, Janneman, zou jij een plaat willen draaien van Guido van der Graaf? Net gedraaid, hè? Ciao, ciao, ciao. Doei en adios. Die kwam uit de boksen. Dan hebben we ook nog... waar heb ik hem hier? Luc de Bree. Die zegt... Jan, doe mij even een plezier met de nieuwe van Yves Berendsen. Nou, daar doe je mijzelf ook een plezier mee. Dus die draai ik met alle soorten van genoegen... om de uitdrukking nog maar even te gebruiken hier op zaterdagmiddag. Yves Berendsen op Sterren NL Radio uit onze top 25. En hoe die plaat al begint. Geweldig.

inderdaad, hè? Joey Nicolai, aardige gast ook. Joey Nicolai, de hele week hier onze paradeplaat met deze... Ja, weer een zomerhit, denk ik, hoor. Tinto de Verano. En daarvan hadden we Avro Tros, Billy Dans en Brace met Nooit Meer Voor Mij. In de show van Janneman. Het is bijna 16:30. En wat gaan wij doen om 16:30? Bellen met Jan Smit. En dan is het toch een gewone zaterdag, volgens Marco Hitmaker. Nou, ik denk dat toch anders.

0: Ja, het is mooi. Het is weer een week geleden. Vorige week spraken we hem ook even na 4:30. En toen zat hij in Italië uit mijn hoofd. En ik ben benieuwd waar hij nu uithangt. Onze grote vriend uit Volendam, Jan Smit. Jan, ben je daar?
1: Ja, Jan, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ik zit inmiddels in Spanje.
0: Ja.
1: In Salou, om precies te zijn.
0: In Salou, Noord-Spanje?
1: Noord-Spanje. Ik heb zojuist een soort overdracht gedaan van de camper.
0: Ja, want
1: ik hoor je nu denken.
0: Ja, we zien die filmpjes van jou voorbij komen natuurlijk de hele week. Jij rijdt als een soort veredelde truckchauffeur, als een soort Henk Wijngaard door heel Europa heen, heb ik het idee, Jan, deze week.
1: Ja, zeker. Ik heb de Brenner Pas ook gehad, inderdaad, met de vlam in de pijp. Nu ben ik dus in Salou.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ik heb dus mijn auto omgeruild nu voor de camper. Want het lange verhaal kort is dat Buurman John, die is dus met mijn auto naar Spanje gereden.
0: Ja.
1: Ik met de camper.
0: Ja.
1: En ik heb hier nu op camping Sanguli net een soort van symbolische overdracht gedaan.
0: Ja, ja.
1: Want onze kinderen die waren hier al de hele week. En die gaan nu met mij mee naar Marbella.
0: Ja.
1: Dus ik ben nog een week, ook met de auto trouwens. Dus jullie kunnen me wel gewoon blijven volgen.
0: Okay.
1: Ik blijf de avonturen wel gewoon natuurlijk uiteraard delen.
0: Ja, online. Ja, goed.
1: Dus ja, het was een beetje een soort van verhuisdag vandaag. En ik kom hier allemaal Nederlanders tegen. Ik kreeg van Jeroen van Zelst nog een bericht. Kom even naar Tarragona, want die zit daar op de camping. Het is, je weet niet wat je ziet. Django Wagner was hier vorige week.
0: Ja.
1: Het is een komen en gaan. Je moet bukken voor de collega's.
0: Ja, echt waar. Zo'n gekhuis eigenlijk, Jan.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Hey, en ja, als je nou terugkijkt op die trip met de camper, is dat goed bevallen? Ik denk het wel als ik het allemaal zo zag. Dat is echt wel een leuk vervoermiddel voor de zomer.
1: Ja, absoluut. En ik was natuurlijk alleen. En het is, zeker om je hoofd even leeg te maken, is het echt een heel waardevol vervoersmiddel.
0: Ja.
1: Omdat je ook de ruimte hebt. Je hebt ook echt dat grote raam waar je doorkijkt. Ja, je kan natuurlijk niet zo hard. Dus je bent overgeleverd aan jezelf.
0: Aan
1: de grillen ook inderdaad.
0: Van de natuur. De grillen van de natuur en aan jezelf, Jan.
1: Vanochtend werd ik wakker en toen zat ik op een bankje. Daar had ik ook een filmpje van gepost.
0: Ja.
1: Heb ik een cappuccinootje gehaald bij zo'n lokaal... Ja,
0: een lokale held.
1: En de zon kwam op en toen dacht ik, ja jeetje, dit is toch wel... Ik heb mijn boekje mee, twee boeken uitgelezen inmiddels.
0: Mooi.
1: Ja, dan kom je wel tot rust. Dus nu straks weer volle bak doen wat de kinderen willen. Dat is ook lekker natuurlijk, even een week.
0: Ja. Dus je gaat nu met de eigen auto eigenlijk...
1: Naar Marbella.
0: Naar Marbella. En doe je daar een dag over dan, Jan? Of twee dagen?
1: Ik... Ik ben daar vanavond, het is 700 kilometer.
0: Ja. Ja, gewoon dus, even gas op die lolly en gaan we die banaan.
1: Nou ja, Jan, even kijken. Op 1:30 ben ik daar wel.
0: Oh ja, nou kijk. Prachtig, man. Prachtig.
1: Ik sla vanavond op mijn gebed.
0: Hey, dat is ook wat waard, Jan, denk ik, hè? Hey.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Hey, en ja, dan ben je volgende week nog niet terug in Nederland. Dan hebben we volgende week weer contact, stel ik voor. Om even te kijken hoe je dan de week in Marbella hebt doorgebracht.
1: Nou ja, want volgende week dan rij ik dus terug naar huis. Ja, dan ben ik waarschijnlijk in de buurt van San Sebastian.
0: Oké, dan hebben we het over 1 augustus, hè, volgende week zaterdag. En de week daarna
1: zijn
0: dan je jubileumconcert, hè, in Volendam.
1: Ja, maar Jan, ik hou jou natuurlijk gewoon op de hoogte.
0: Ja, wederzijds, hè. Tuurlijk, nogal. Spreekt voor zich. En Jan, ja, wat ga je dan doen de hele week? Doen wat de kinderen willen. Zwemmen, strand?
1: Nou ja, ik denk... ik ga kijken of ik misschien een jetski kan huren.
0: Ja.
1: Ik denk veelal liggen ook.
0: Ja. Liggen en bijkomen.
1: Bijkomen.
0: En insmeren. Insmeren, belangrijk, hè.
1: Zeker weten. Hij geeft een graadje of 38 op. Tranquilo.
0: Tranquilo. Ja, maar we gaan toch een andere plaat draaien van Gerrit Golf, hè? Dat had jij bij toch...
1: Ja, Jan, ik dacht, dit is het moment.
0: Ja.
1: Kijk, als er een moment is om Gerrit te draaien...
0: Ja, Gerrit Golf.
1: Dan is dit het moment.
0: Gaan we dat nu doen, Jan, bij deze.
1: Dankjewel.
0: Van je dinken, banken, bonken.
1: Jan, mijn dag kan niet meer stuk.
0: Jan, rijd veilig naar Marbella en ik spreek je bij leven en welzijn weer volgende week op deze tijd, hè? Yes?
1: Komt goed.
0: Groeten aan de kinderen allemaal daar, hè? Doei.
1: Ja,
0: Jan.
1: Hoi.
0: Adios.
1: Adios. Bye.

onderweg naar huis. Lieve luisteraars van Sterrendeel Radio, dank voor het luisteren, dank voor het reageren. Zometeen gaan we live overschakelen naar Dokkum, naar de Piratenschuur. Hallo luisteraars en amateurs, hier is de bekende amateurzender Atletico. Zometeen krijgen we Marcel met zijn Piratenuur. Heel veel plezier daarmee. En Janneman, ik ga naar huis. Ik ga vanavond lekker in de tuin zitten, muziek luisteren, Sterrendeel Radio luisteren en gewoon lekker een wijntje nemen of een ander drankje. En ik laat jullie alleen met de beste plaat van 2026, Romana. Bedankt voor het luisteren en een gezellige avond.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, goedemiddag. Het is 1 over 5 en dan gaan we weer voor het gezelligste uurtje van de week, zeg ik altijd. Maar dat is er ook. Tot de zaterdagavond hoor je een volle 60 minuten, want dat is het. Het Piratenuur. Goedemiddag.
4: De nummer 1.
3: Let's go.
4: Sterren en
3: laat je horen in onze NL-app.
5: Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledige afstand van enige verantwoordelijkheid. Harder geeft ook niks, wij redden onszelf wel.

0: Gewoon een daalder waard, dus doen we dan maar even met Siska en de Nightbirds. Als een rode klaproos. Daar gaan we. Zaterdagmiddag, iets na 5 uur. Hartelijk goedemiddag. Hopelijk staat hij lekker aan ergens op een terrasje. Dat zou het mooiste zijn, want jongens, wat een lekker weer vandaag. Heerlijk. Wel een windje erbij, maar dat maakt het juist zo lekker. Ook verraderlijk natuurlijk als je je niet goed hebt ingesmeerd. Dus let daar wel een beetje op. Ja, en hydrateren kun je leren, zeggen ze wel eens. En dat moet ook. En zeker tijdens het Piratenuur. Ik roep dat iedere week, maar ik hoop wel dat er een beetje een versnapering bij is. Laat je vooral even horen in de NPO Luister-app. Ik was net een beetje in de war. Ik zei de NL-app. Zei de NPO Luister-app is het natuurlijk, ja. Voor mij ook al lang een zaterdag al geweest, jongens. Heerlijke zaterdag tot dusver. Dus we pakken dit er nog even bij. Trekken hem zo naar die zaterdagavond toe. Met onder andere de Vlaamse troef zometeen. Daar wordt al lekker gestemd. En ik kan nu al zien dat het heel spannend gaat worden.
1: Dit is de Vlaamse troef.
2: Keuze A.
3: Hey, schoenbijverken, gewitteke heren.
0: Ik heb Ivan Heilen.
3: Kan ik eens zien hoe Gerndal Gama ziet.
0: En de wilde boerendochter.
3: Hey, schoenbijverken, gewitteke heren. Zie.
0: Yes.
3: Laat ik eens zien.
0: Keuze A vandaag in de
2: keuze B.
0: Vlaamse troef. Ja, en dit zijn de paladijns natuurlijk. Bouw geen luchtkastelen. Kastelen. Zet het uit je hoofd.
1: Amai, de Vlaamse troef.
0: Stemmen, dat kan in nogmaals de NPO Luister-app. Hartstikke handig, hartstikke gratis ook. Dus doe je best en stuur er maar even wat gezelligs in. Zoals Twan doet bijvoorbeeld.
4: Gezellig! Het is weekend! Woehoe! Hey, lekker vakantie! Knel de radio aan, Rodney! Atjo!
0: Ja, ik hou van deze gezelligheid. Helemaal goed, Twan, en fijn dat je erbij bent. Ria heeft hem aan een Arnhem-Muiden. Jurgen luistert mee vanuit Italië naar het Piratenuur, zegt hij. Alex zegt goedemiddag, Marcel. Alex uit het zonnige Hoensbroek is er weer bij. Graag een goede polka en anders iets van de Marlets. Marina heeft zich even gemeld. Kees luistert in de auto naar het Piratenuurtje. Luisteren met mijn wijfie Marianne. Kan je Lucas en Gea even draaien? En Rick zegt morgen Marcel. We zijn erbij zoals elke week vanaf de bouw in Wiegen. Elt en Rixie zou leuk zijn. Bedankt en een dondersmooi weekend. Groeten van Rick Jansen uit Wiegen. En Mary Servaas met Johnny Hoes. De vrachtwagenchauffeur wordt aangevraagd door Stef uit Oorschot. En nog even één appje van Aaron. Goedemiddag.
5: Marcelleke! Ja. We zijn er weer bij, hoor. Het Nationale Piratenuur, vind ik. Het zou nationaal moeten worden. Heel de wereld moet hier naar luisteren. Dit is toch werkelijk fantastisch. Ja, hey.
0: Ja.
5: Ik had het gezegd, hè. Vrijdag in de uitzending.
0: Ja.
5: Ik had het gezegd dat ik erbij zou zijn. En ja, hoor. We zijn bijna klaar met Beun de Beunhazen. Dus gauw Piratenuur aan en op naar de koude pretcilinders.
0: Lekker, man.
5: Hey, allemaal de groeten. En ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, Aaron. En fijn dat je erbij bent. Nogmaals, Vlaamse troef vandaag tussen Ivan Heilen met de wilde boerendochter. Zo Vlaams als het maar kan zijn. En de Paladijns met bouw geen luchtkastelen. Stemmen doe je nogmaals in onze handige app. Onze gratis app NPO Luister. We moesten maar eens even wat muziek gaan draaien.

0: Zie dat Niek heeft de barbecue aan met een biertje erbij. Kijk, kan niet beter.
1: Je hebt gewinkeld met het zweet in je naam.
0: Alle berichten zijn welkom, hè. Stuur maar in, kan zo gek dan niet.
1: Je snel naar huis en prik op de draad.
0: Ja, met Saskia en Serge.

0: van zo'n
1: ver. Ja, het origineel van de Formers. Ik zal dansen op je bruiloft. Wat
0: ik weet, ik zal je missen.
1: Dit waren Lucas en Gea. SterrenL, het Piratenuur met een hele spannende battle tussen twee Vlaamse liedjes in...
2: Dit is de Vlaamse troef.
3: Keuze A.
4: Hey, schoenbijverken, gewichtige heren.
1: Wordt het zometeen Ivan Heylen die weg gaan draaien met de wilde boerendochter.
4: Hey, schoenbijverken, gewichtige heren. Zie, lot ik je zien hoe...
1: Dat lot ligt in jouw handen.
3: Keuze
1: op
3: B.
1: De Paladijns op keuze B. De B van bouw geen luchtkastelen. Spannend, want het zit heel dicht bij elkaar.
2: Amai, de Vlaamse troef.
1: En we hebben nog exact 12 minuten. Ja, voor jouw stem. Stemmen doe je heel makkelijk in de NPO Luisterapp. Dat is echt maar een paar handelingen. Het is in een paar seconden is het gebeurd. Je moet alleen even die app hebben. Maar volgens mij hebben heel veel mensen hebben dat ding. Want er wordt overal ter wereld geluisterd, zeg ik maar even erbij. Want niet alleen in Nederland. Zo zit Aad zit lekker met een pilsje in de zon in Zuid-Afrika. Fantastisch, Aad. Heb je al olifanten gespot? Dat is toch wel fantastisch. Even kijken, de wilde boerendochter zegt Pirke. Ja, dat kun je zo doorgeven, maar dan telt de stem niet. Je moet echt even in een polletje moet je even aanklikken welke je wil. En dan moet je uiteindelijk even bevestigen met een knopje stemmen. Maar dat wijst zich allemaal vanzelf.
5: Hey Marcelina, groetjes uit het mooie Quinzeeuwen Westland. De zon die schijnt, de barbecue staat aan en de blikken staan goed koud. Groetjes, hoi.
1: Is dat een open uitnodiging, Tom? Want dan zeg ik Titon. Quinten.
6: Dag, je stenen bonken weer opzetten. Weekend. Adjo.
1: Adjo. Lekker man, stenen bonken. Even kijken. Dan hier Theo uit Oorschot. Die meldt zich even. Leon zegt we zijn van de partij. En Raymond die zit ook lekker aan een groene knuppel. Dat is wel een bijzonder merk. Wat heb je eigenlijk? Ah, sinds Belgisch zie ik. Ah, Belgisch biertje is altijd goed. Of ik de Piet Reulikar nog even kan draaien van het Burker Trio, zegt Jip de Roy. Zet ik op de lijst Meisjes van Casablanca van Theo Diepenbroek. Voor Nick en deze keer vanuit Budapest. Ik zei het al, er wordt overal geluisterd. Germen, die luistert nog wel vanuit de Cats, vanuit Kaatsheuvel. Maar vanaf maandag is dat vanaf het mooie Samos in Griekenland. Heb ik ook nog op mijn verlanglijst staan. Want ik ben er nog steeds niet over uit wat ik nou ga doen met de vakantie over een week of twee. Ik heb nog helemaal niks gepland, niks geboekt. René.
7: Hey Marcel, hier Team Mensbouw vanuit Bemmel. We zitten weer klaar voor het piratenuurtje voor de zaterdagmiddag, CQ zaterdagavond. Heb jij toevallig de jas van Lisa nog als verzoeksplaatje? Fijne uitzending en Titom.
1: Titom, joh, afknijpen en droogzwijgen. Heb ik zeker. En sterker nog, die werd meerdere keren al aangevraagd. En dat kwam ook omdat het als tegenprestatie stond tegenover een polka. Was er niet vorige week of die week ervoor? En toen heeft de polka gewonnen. Ik zei van ja, als we dat niet halen met het aantal stemmen voor die polka, dan ga ik deze plaat draaien van Henk Wijngaard. Maar uiteindelijk nog de belofte gemaakt van joh, dan draai ik hem volgende week wel even. Dus die belofte die moet ik nog even inlossen. Voordat ik dat doe, ga ik nog even melden dat Jarno er lekker bij is. Vanuit Ederveen kan je misschien het Lunterse Land even draaien. En even kijken, Dylan is erbij. Lekker aan het luisteren onderweg naar huis uit Nijmegen. Toiletten opgehaald samen met mijn collega van de Vierdaagse. Ja, dat was... dat is veel gelopen natuurlijk, veel meters gemaakt. Maar dat zal ook nog wel eens een litertje in zitten, denk ik. Ik wil het ook allemaal niet weten natuurlijk. Ik ga die jas van Lisa even draaien. Als je deze plaat van Henk Wijngaard nog nooit hebt gehoord... is een beetje als die X-Files van vroeger. Je moet echt, dit liedje moet je niet aan je voorbij laten gaan. Hier moet je even een moment voor nemen. Je moet even goed dit tot je nemen. Ga even onderuit hangen. Pak even wat gezelligs erbij op tafel. Een drankje of iets lekkers. En ga luisteren naar het verhaal in dit liedje. Het is een zeer indrukwekkend liedje van Henk Wijngaard over een jas. De jas. De jas van Lisa. Bijzonder dit.
8: Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht. Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toon...

ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug. Ik parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen

0: Dit was de Groninger Birdie. Birdie, ja, Ramona Ramona. Bekend ook van de Vissers van Zoltkamp. Onder andere, hij heeft er nog veel meer liedjes gemaakt, maar dit is altijd wel een rammetje hoor. Lekker piratenplaatje. Ramona Ramona, 5:58. Dat betekent nog 2 minuten in de stemming. Rondom de Vlaamse troef. Je kan nog heel snel even laten weten dat misschien Ivan Heilen met de Wilde Boerendochter jouw favoriet is van de twee. Of misschien wel de Paladijns, die een beetje achterlopen nog. Het zit heel dicht bij elkaar. En binnen nu een kleine 1,5 minuut, dan wil ik het heel graag weten. Dus stemmen heel snel, bouw geen luchtkastelen tegenover de Wilde Boerendochter. Pirke die vraagt zich af, waar staat die poll? Ja, je moet de NPO luisterapp hebben. Onderin heb je het knopje radio, dan zoek je bovenin, zoek je nog eventjes kanaal op. Tuurlijk, dat zijn wij, Sterren NL, moet je even opzoeken. Daar tik je even op en dan het knopje bericht even in te toetsen, dan zie je het vanzelf. Dave die zegt, bier en piratenuur, het is weer zaterdag. Helemaal goed, Dave, zo is het. Even een lekkere koude kletsen erbij. Joe Marcelke, heb je toevallig ook Het leven is geen ponykamp, zegt Glenn. En Tom die zegt, wij zitten er heerlijk bij, we hebben wel een verzoekje. De haan is dood van de Spitfires. Oh, die kan ik alweer eens even opzetten. Luc moet opschieten. Die fan zei 1,5 uur geleden dat hij eraan komt. Hashtag weggooier. 1,5 uur. Waar is die dan gebleven? Ligt die ergens in de sloot? De Spitfires overigens met de haan is dood. Ik heb het vroeger veel gedraaid in de kroeg. Dat was eind jaren 90. En tot op een gegeven moment er iemand bij me komt die zegt met een fles bier in zijn handen. En die zegt, je zet hem nu af. Of ik sla deze fles bier op je hoofd. Nou ja, dat laatste, dat laat ik me natuurlijk niet helemaal overkomen. Dus ik zei, wat is het probleem dan? Ja, zei die meneer, ik heet De Haan. De Haan is dood, heet het liedje. Ja, ja, ja, ja. Dit is echt gebeurd overigens, hè. Dit is geen grap. Ah, ik ga het liedje zo meteen wel even draaien, want ik heb die meneer nu niet in mijn buurt staan. Gelukkig. Arno is erbij uit Duitsland. En ook Jan Willem is erbij in Duitsland. Want die is zit op een vrachtschip. Middag Marcel, even een vrachtje erts lossen in Dillingen. Groetjes vanuit Duitsland, ik zie er ook een foto bij. Wat mooi man, wat een mooi beroep heb je dan. Prachtig. En Henk is erbij, die zegt, hey Marcel, ik zit hier ook lekker te luisteren op de terugweg van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar ik ben geweest vandaag om alles weer op te ruimen van het Rode Kruis. Medewerkers die daar de hele week hebben geslapen. Maar dat wist je al, want dat heb ik gisteren al verteld, zegt Henk. Henk, dat hebben we inderdaad gehoord en top dat je dat doet man. En ook nog vrijwillig, hè. Heel tof. Oké, stemming is rond. Ik zal je zo vertellen wat het is geworden. Ik wil eerst nog even weten, is er vandaag ook nog een beetje liefhebberij voor een polkaatje eventueel? Is er iemand die nu zit te luisteren die denkt van, nou, ik heb wel zin in een polka. Laat hem even weten in de app, dan kom ik daar zo even op terug. Gaan we nu naar de Vlaamse troef.
1: Amai, gadverpielekes, dat is lekker. Dit is de Vlaamse troef.
2: Wij midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zal goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettig is hij met haar gat.
1: Als ze mij dit hobby ontnemen.
2: Het Sterren NL Piratenuur.
1: Daar komen ze ook aan mijn hart.

toppertje, de Bordnix. Wat zeg je? De Bordnix en Rosie in het Piratenuur. Luisteraars, goedemiddag. Fijn dat je aanstaat. Piratenuur vanuit Marcel's Piratenschuur. Vanuit het Hoge Noorden, waar het ook lekker warm is. Het is een mooi dagje vandaag. Lekker zomersdagje. En ik geloof dat we morgen een beetje inkakken. En daarna gaat het weer gaan we bijpakken. Want dan krijgen we weer lekker zomer. Sterker nog, er wordt nog bloedheet ook de rest van de week. Dus lekker maar even van genieten. Vind je niet? Lekker zomervakantie, hopelijk voor heel veel mensen. Ja, en ik wil wel even een polkaartje opzetten, want er is best wel liefhebberij voor. Ik zie onder andere voor René van Binsbergen. Tuurlijk, polkaartje altijd goed, zegt Leon. Wes zegt, we luisteren iedere week naar het Piratenuur. Groetjes het Weert. Hartstikke goed en gezellig ook. Petra wil een polkaartje. Lisette gaat ook voor een polka. Jeanette. Goed nieuws, Luc is er ook eindelijk. Die jongen leeft gewoon nog. Nou, blij om, Tom. Hé, dode mensen hebben niks aan natuurlijk, hè. Dat moet je niet hebben. Alex zegt polkaatje graag. Polka-tijd zegt Aaron. Polka is altijd goed, zegt Cheryl. Tieneke is geen liefhebber. Kijk, en daarom wil ik toch ergens, ja, niet een lans voorbreken voor de anti-polkalisten. Anti-polkalisten, mooi woord. Bedenken ter plekke. Maar ik wil wel ergens een grens stellen. Ik ga er wel een tegenprestatie tegenover zetten. Als we het nou niet halen, dan ga ik dan ga ik iets draaien voor Tieneke. Kleine Sonja, zegt ze. Kleine Sonja met Elt en Rixie. Die ga ik draaien als we het aantal appjes niet halen binnen 1 minuut voor een polka. Ik ga zo meteen met ChatGPT gaan we even bepalen hoeveel polka-appjes dat moeten worden. Ga ik doen binnen een liedje of 2. Dus als je de NPO-luister-app nog niet op je telefoon hebt, zou ik die als een malle gaan downloaden. Kun je zo meteen mee-appen voor of een polka of juist niet. Een anti-stem mag ook. Ga ik in de tussentijd nog even wat anders draaien. Want zo meteen wil ik nog even de haan is dood doen van de Spitfires. En als de haan toch dood is, hebben we nog altijd een springlevende merel. Niet een hele grote. Het is maar een kleintje. De Rhapsodies. Een legendarisch piratenplaatje dit. Van de bovenste plank. Die kleine merel is mijn vriend.

0: was Hein. Hein met de Spitfires. En de haan is dood. Sterren NL, het Piratenuur. Voor deze zaterdag van 25 juli. En misschien gaat dit Piratenuur alweer in de boeken als eentje met een polkaartje. Of juist niet. Dat lot dat ligt vanaf nu in jouw handen. Ik ga ChatGPT even vragen hoeveel appjes we vandaag nodig hebben. Of het gaat Elt en Rixie worden gewoon met de kleine Sonja's. Gewoon een Nederlandstalig piratenliedje. Of we gaan een polkaartje draaien voor de liefhebbers. En anders die andere voor de niet-liefhebbers. Dus de liefhebbers die mogen zich zo meteen even laten horen. En dan wil ik wel met grote getalen. Dus laten we zeggen tussen de 2 en 600. Ik ga even een vraag stellen. Kijk of, hallo chat, kunnen we even een kleine vraag aan je stellen?
1: Natuurlijk. Ik ben er klaar voor. Wat wil je graag weten?
0: Nou, geen simpele vraag. Ik wil graag even weten van jou een getal. Die mag je nu noemen tussen de 2 en de 600.
1: Oké, verrassend. Laten we zeggen 422.
0: 422, nou fantastisch, 422. Oké, dan gaan we binnen een minuut, want dat is wel nodig, binnen een minuut. Want anders duurt het allemaal te lang. 422 appjes wil ik dan met het woord polka daarin. Dus gewoon het woordje polka. En als je denkt van nou, ik heb hem één keer gestuurd, that's it. Dat kan je doen, maar je kan ook zo vaak als mogelijk appen. Als je gewoon binnen, laten we zeggen, polka verzenden. Polka verzenden. Binnen een minuut zoveel mogelijk. Die minuut gaat in nu. En ik kan nu zien hoeveel er nu binnen zijn, hoeveel appjes. En daar bovenop moeten dus nog 422 appjes komen. Alhoewel, ik zie nu net, want ik zie ook de tekstverslag van de chat. Het zijn er 427 moeten er zijn. Oké, 427. Ik hou het nu nauwlettend in de gaten. We hebben nog 40 seconden. 40 seconden om jouw appje te ontvangen. Of voor een onmeunig. Dikke polka. Of het wordt Elt en Rixie met van de kleine Sonja. Er wordt lekker geappt. Ja, maar is het genoeg? Nog niet. Nog 25 seconden. 25 seconden. Doe je best, jongens. Even, het is maar een minuut van je leven. Gaan we dit halen? Of de niet? We hebben nog 13 seconden. 10 seconden. Oh ja, er komt nu wel heel veel binnen, inderdaad. Wat had ik? 427 hebben nodig. Dat was de minuut. Stop maar met appen. Dan ga ik toch eens even verversen. Want er zit nog een vertraging op natuurlijk voor de mensen die via de stream luisteren. Er zit altijd een seconde of 20 bovenop. Dus ik wacht nog heel eventjes voordat ik deze peiling officieel laat verlopen. Het is allemaal handwerk, jongens. Geen hogere wiskunde, maar hè, er hangt natuurlijk nog wat vanaf. En het is zo, de knetters. Ja, er zijn er een hele boel bij gekomen. Er zijn genoeg liefhebbers voor een hele lekkere polka. Dat ga ik doen. En daarbij ga ik gelijk ook even zeggen dat we zo meteen ook bijna toe zijn aan het einde van dit programma. En ik ben op zoek naar nog één leuke verzoekplaat. Wie wil zo meteen de laatste verzoekplaat hebben? En wat mag het worden? Laat het weten.
2: We gaan even lekker dansen op een dikke polka.
0: Ah, het is wel een hele dikke. Dit is de ja-ja polka in piratentermen. Maar het heet eigenlijk Zwei Trompeten. Maar ja-ja polka heet het vanwege dit.

en ik heb een hart zo groot als een klerenkast op NPO Sterren NL in het Piratenuur. Hier vanuit Marcel's Piratenschuur. 4 voor 6, 4 voor de snacks, zeg ik. Want daar is het tijd voor zaterdagavond hier vaste prik dat we even een snackje doen natuurlijk. Ik weet niet hoe jij erbij zit. Misschien wel een barbecue'tje of iets anders lekkers. Nou, geniet ervan in ieder geval. Geniet met elkaar en van elkaar en van de leuke dingen in het leven. Misschien ben je wel op vakantie aan het vieren. Nou, maandag is er weer een gewone ochtendshow. En ja, ik wil eigenlijk volgende week zaterdag, dat ben ik voornemens, lieve Leute, even een XL'tje te doen van het Piratenuur. En misschien wel niet 2, misschien wel 3, misschien wel 4 uur. Maar echt eens een keer een XXL, even voor mijn vakantie. Dan heb ik die week erop nog wel een Piratenuurtje. Maar goed, volgende week wil ik dus even een XXXXL'tje. Is daar belangstelling voor? Is er behoefte aan? Dan mag je dat laten weten in de app. Ik lees alle appjes. En niet dat je denkt van, ah, hij gaat er nu van tussen, dat heeft geen zin om te appen. Ik lees alles dus. Gewoon even insturen. Dat je er dan volgende week wel bij bent. Want ik ga hier natuurlijk niet alleen zitten, al die uren. Al hoe leuk ik het vind. Laat het weten in de app. Volgende week wellicht een XXXXL'tje. Ga ik er nog even eentje doen. En de laatste in dit Piratenuur, die is voor John. En John die komt wel met een leuke suggestie. Die wil graag namelijk een liedje horen van de Teddy Boys uit Limburg. Ach, die hebben ook zulke leuke liedjes gemaakt. De Venus van Milo, die moet ik ook weer eens even opzoeken. Dat is ook zo'n prachtig liedje van hem. Nou, dit is een ander liedje van de Teddy Boys. Het heet Maak je borst maar nat. Dat is de laatste voor vandaag in een Piratenuur. Ik wens je nog een fantastisch mooi weekend. En wat mij betreft tot aanstaande maandagochtend of tot volgende.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Walters met het NOS-journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is de kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij het licht een keertje

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

samen of we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarmee zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren...

Het dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam.

In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op Sterren NL Radio. Marco Schuitmaker.
1: Ja, vanavond gaan we loesoe. En morgen word ik wakker zonder doekoe.
0: Ray Benjamin. Is Tindo de

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar...
1: Sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt...

westen van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers...
0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride.

dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.